0: Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten het, ik heb de gewoonte een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen, dus ook vandaag. En ik begin vandaag met de vraag, waarom komen boemerangs altijd terug? En daar heb ik al een paar programma's over gedaan. Dus, mensen hebben een verkeerd idee van wetenschap. Niet het minst de wetenschappers zelf. De laatste eeuwen doet er een verhaal de ronde dat wetenschappelijke ontdekkingen gedaan worden door eerst een hypothese te formuleren, dan een experiment te doen en tenslotte een conclusie te trekken. En de realiteit is echter helemaal anders. Een aantal van de grootste ontdekkingen, radioactiviteit, genetica, kwantumtheorie, is begonnen met experimenten waarvan de resultaten alle verwachtingen overtroffen. Anderen zijn begonnen met grote conclusies over hoe het universum in elkaar zit, zonder enig idee hoe dat bewezen kan worden. Maar wellicht de meeste grote wetenschappelijke ontdekkingen zijn begonnen met een vraag. Toen Newton in de tuin van zijn moeder een appel op de grond zag vallen, vroeg hij zich af hoe dit kon. En hij werd beloond met de ontdekking van de zwaartekracht. Toen Einstein zich als tiener afvroeg hoe het zou zijn om op een lichtstraal te rijden, leidde zijn antwoord rechtstreeks tot zijn relativiteitstheorie. Grote geesten, grote ontdekkingen, maar op het eerste gezicht triviale vragen. De natuur zelf kent nu eenmaal de betekenis van het woord triviaal niet. En ik heb een reeks boeiende wetenschappelijke verklaringen voor gewoon alledaagse verschijnselen gevonden, zoals: waarom kun je jezelf niet kittelen? Werken pijnstillers echt? Waarom zitten er putjes in golfballen? En waarom kleven spinnen niet aan hun web? Dat zijn maar een paar van de verbijsterende, intrigerende en soms gewone vreemde vragen die in ons leven voorkomen. En de bekroonde wetenschapper Robert Matthews ontrafelt veel mysteries op een boeiende en vaak verrassende manier. En mijn artikels komen dan ook uit zijn boek. Waarom komen boemerangs altijd terug? Dus dit is een programma voor alle nieuwsgierige geesten die geboeid zijn door de wetenschap om ons heen. En zoals gewoonlijk zullen mijn liedjes en muziekjes op de ene of andere manier bij deze interessante onderwerpen horen. En vandaag in dit programma gaan al mijn artikels over de aarde beneden en de lucht boven. Dus, dit worden vele boeiende wetenschappelijke verklaringen voor alledaagse verschijnselen. Sommige kort, andere wat langer. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek. Of mijn geklets.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Hoe lang is Antarctica al bevroren? Ongeveer een eeuw geleden vonden expedities van zowel Robert Scott als Ernest Shackleton bewijzen in de vorm van fossiele varen.

grens en steenkool dat Antarctica niet altijd een bevroren wildernis geweest is. In 1991 dook er nog overtuigender bewijsmateriaal op toen wetenschappers de restanten van een dinosaurus vonden. De Cryolophosaurus, ik hoop dat ik dat juist uitspreek, die ongeveer 190 miljoen jaar geleden op dat continent leefde. Deze datum klopt met geologische bewijzen dat Antarctica toen tropisch warm was en deel uitmaakte van het reusachtige supercontinent Gondwana. Dat begon ongeveer 160 miljoen jaar geleden uiteen te vallen. En wat nu Antarctica, Australië en Zuid-Amerika is, dreef naar het zuiden. Na zo'n 100 miljoen jaar lagen alle continenten op hun huidige plaats. Het duurde nog 40 miljoen jaar voordat Antarctica de koudste plaats op aarde werd. Tegen die tijd was het losgekomen van zijn buren en was het omgeven door koude oceaanstromingen. De laatste 20 miljoen jaar is Antarctica bijna voortdurend bevroren geweest. Er zijn bewijzen dat het continent niet minder dan 3 miljoen jaar geleden ijsvrij was, hoewel niemand weet waarom. Misschien was dit het resultaat van de opwarming van de aarde als gevolg van al die elektriciteitscentrales in de steentijd. Dus dat weten we ook weer.

dat was Jasmine met een prachtig liedje. Soms sneeuwt het in april. En ik ga zo dadelijk verder met Glad IJs door Isabelle.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Hoeveel water zit er in de atmosfeer in vergelijking met de oceanen? De hoeveelheid water in de lucht varieert natuurlijk aanzienlijk afhankelijk van waar en wanneer je meet. Maar 3 delen water voor 1000 delen lucht in massa is een redelijke schatting. Aangezien de atmosfeer een massa heeft van ongeveer 5 miljoen miljard ton, betekent dit dat er ongeveer 15 miljoen miljoen ton water in de lucht zit. Dat klinkt misschien veel, tot je weet dat er in de oceanen 100.000 keer meer water zit.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Waarom zal het zeeniveau stijgen door de opwarming van de aarde? Dat lijkt een vreemde bewering, want zoals iedereen weet heeft ijs een groter volume dan dezelfde massa water. Daarom drijft het. Je zou dus kunnen verwachten dat door het veelbesproken smelten van de Arctische ijskap het zeeniveau eerder een beetje zou dalen. Maar dat is niet het geval, want niet al het extra volume van het ijs zit onder water. Een deel steekt boven water uit. Als het ijs smelt, verdwijnt het verschil in dichtheid en het smeltwater vult het volume van het zeewater dat oorspronkelijk verplaatst werd. Resultaat? Er is geen wijziging in het zeeniveau. Dit is niet het geval voor de sneeuw op Antarctica en voor de gletsjers, want die liggen op het land en hebben geen invloed op het zeeniveau. In ieder geval speelt vooral de thermische uitzetting van zeewater een rol. In combinatie met andere factoren zal hierdoor het zeeniveau rond 2030 ongeveer 10 centimeter stijgen.
2: Ik zag jouw foto in de krant. Je stond daar en je kreeg de bloemen. Je bent dicht bij de overkant. De wereld bijna aan jouw voeten. Maar de lente is begonnen. En de winter is voorbij. En je danst op dun ijs. En ik zie niet meer de droom. En ik zie geen Don Quichot. Je vlucht in vage woorden als een surrogaat voor God. En je wringt jezelf in bochten. En je maakt jezelf wat wijs. En je danst op dun ijs. Waar ga je heen? Wie wijst de weg? Wie wil je zijn? En waar ligt de grens? Waarheen gaat de reis? Wie betaalt de prijs? Je danst op dun ijs. En je reist naar verre steden, want er wordt op jou gewacht. Je hebt je naam gemaakt met waar je vroeger tegen was. Maar de dagen worden langer. De seizoenen gaan voorbij en je danst op dun ijs. Waar ga je heen? Wie wijst de weg? Wie wil je zijn? En waar ligt de grens? Waarheen gaat de reis? Wie betaalt de prijs? Je danst op dun ijs. En ik zie je langzaamaan verdwijnen in de verte in de mist. En ik hoop dat het niet waar is en dat ik mij vergis. Maar ik kan geen kleur meer onderscheiden en langzaam word je grijs. Want je danst, danst, danst.

0: Waarheen gaat de reis? Wie betaalt de prijs? Je danst op dun ijs. Je danst op dun ijs. Je danst op dun ijs. Je danst op dun ijs. Je danst op dun ijs.
1: En Stef Bos zong zijn liedje Dun IJs.
2: You're listening to Global.
3: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
4: Hoe wisten de oude Grieken dat de aarde rond was? Je kunt nog steeds geschiedenisboeken vinden waarin gezegd wordt dat Columbus voor het eerst bewees dat de aarde rond was. Toch verklaarde Aristoteles al in de 4e eeuw voor Christus dat de bolle vorm van de aarde bewezen wordt door de vaststellingen van onze zintuigen. Hij toonde op verschillende manieren aan dat we op een grote bol leven. Ontdekkingsreizigers vertelden bijvoorbeeld dat er nieuwe sterrenbeelden zichtbaar werden aan de nachtelijke hemel en dat andere verdwenen als ze ver van huis vandaan gingen, welke kant ze ook opgingen. En als een schip de thuishaven naderde, zagen de mensen die stonden te wachten niet een klein stipje dat steeds groter werd, maar ze zagen eerst de top van de mast en dan steeds meer van de romp. Een eeuw later slaagde Eratosthenes erin de omtrek van de aarde te meten. Door de lengte van de schaduw van de zon op dezelfde dag van het jaar in twee steden te meten, kwam hij op een getal van 42.750 kilometer. Binnen 15% van de echte afstand van 37.500 kilometer. Columbus daarentegen baseerde zijn plannen voor zijn expeditie op het veel kleinere getal van 27.750 kilometer. Misschien om zijn kansen op subsidies te verhogen.

0: En dat was een prachtig liedje van Boudewijn de Groot, Waterdrager.
1: Zullen we door de ontbossing uiteindelijk zonder zuurstof zitten? Milieudeskundigen vertellen ons graag dat de bossen in de wereld, en dan vooral het Amazonewoud, de longen van onze planeet zijn. Daarmee bedoelen ze dat we binnenkort allemaal zonder lucht zitten, als we de ontbossingen niet snel stoppen. In 2002 ging de minister van Milieu van Colombia zelfs zover dat hij cocaïnegebruikers over de hele wereld smeekte te stoppen met hun gewoontes omdat ze schade veroorzaakten aan het regenwoud dat de wereld nodig heeft voor zijn zuurstof. Gelukkig is dat pure onzin. Ongeveer 90% van de zuurstofproductie komt van de verschrikkelijke, slijmerige, fotogenese, hatende algen die als groen schuim op de oceaan drijven. Er zijn veel redenen om absoluut tegen de verwoestende ontbossing te zijn, of tegen het gebruik van cocaïne, maar de nachtmerrie dat we op een dag allemaal stikken, hoort daar niet bij.

0: Voor mijn Afrikaanse luisteraars zong Jim Reeves het prachtige liedje Daardoor in die bosvel.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Waar komt al het water in de oceanen oorspronkelijk vandaan? Sinds de jaren 70 hebben de verklaringen hoe die 1500 miljard liter water op aarde terechtkwam, na het ontstaan van onze aardbol, wat wijzigingen ondergaan. Er wordt algemeen aangenomen dat een groot deel van het water afkomstig is van ijs dat opgesloten zat in het stof waaruit de wolk bestond, waaruit de aarde zo'n 4,5 miljard jaar geleden ontstond. Tot vrij kort geleden dacht men dat dit water vrijkwam door vulkaanuitbarstingen die leidden tot grote wolken waterdamp rond de planeet. Die koelde af en vormde regen, die in de loop van honderden miljoenen jaren de bekkens opvulde die nu de oceanen zijn. In zijn uitstekend verslag van de moderne oceanografie, Mapping the Deep, zegt Robert Kanzig dat onderzoek nu doet vermoeden dat dergelijke vulkanische activiteit niet voldoende waterdamp veroorzaakte om de oceanen te vormen. Wellicht werd het oorspronkelijke ijs omgezet in water tijdens een paar catastrofale gebeurtenissen toen de aarde gevormd werd. Kometen kunnen ook hun bijdrage geleverd hebben door hun ijs op aarde te droppen. Misschien kwam ongeveer de helft van het water op aarde van kometen. Iets om over na te denken als je de volgende keer een glas water drinkt.

En dat was Raccoon met Oceaan. En dan ga ik zo dadelijk verder met Alleen maar water door Ancora.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: In juli staat de aarde het verst van de zon. Dus waarom is dit de warmste maand bij ons? Het is zeker waar dat de aarde in juli het verst van de zon staat. Zo'n 4,5 miljoen kilometer verder dan in januari. Waardoor ze ongeveer 6% minder warmte van de zon krijgt. De afstand van de aarde tot de zon kan dus niet de reden zijn. Als dat zo zou zijn, zou het warmste moment van het jaar op heel de planeet vallen. Het heeft vooral te maken met het feit dat onze planeet 23% gekanteld is. Tijdens de zomer op het noordelijke halfrond is die kant naar de zon gedraaid, waardoor de zonnestralen vrij recht op de aarde vallen en ze veel warmte geven. Tijdens de winter op het noordelijke halfrond is die kant weggedraaid van de zon en vallen de stralen schuiner op de aarde, waardoor die minder opwarmt. Down under, here in Australia, is dat precies omgekeerd. In principe zou op de noordelijke breedtegraden de warmste dag van het jaar, dus de zomerzonnewende, 23 juni moeten zijn. Maar bij ons duurt het een tijdje voor de zeestromingen de temperatuur in de lucht volgen en dus is het meestal juli voordat we de zomer echt beginnen te voelen.

En Urbanus was erbij vandaag met De Aarde. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van Mama's Jasje, Paradijs op Aarde. En dan volgt nog een heel mooi liedje van Wiedeke van Dort, Aarde van Java.

geliefde luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn Global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.